0: Maar werk, ik heb het niet bij. Ik denk dat ik. Want bij. Ik heb het niet bij. Ik heb het niet bij. Ik heb het niet bij. Ik heb het niet bij. Ik heb het niet bij. The wise IJMB. I want to remember so by I had to remember so to the way on the educator, one potent giddy. Quay, one potent giddy gun. I never do so. Hello, Ekale. Ah, Ekale,
1: so Ekale.
0: Eh, Nati. I know it's okay. Any? Ah, yeah. Can you look at that? One sick man.
2: Sick man. Let me just do this. That one. See, Okolopo, you must. The wise IJMB school, Latin Soro.
0: Okay, okay. Huh?
2: Nítorí orí ètò lénìí,
0: a
2: mú ìròyìn ayọ̀ kan wá fún òbí àti alágbàtọ́.